0: Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl. Goedenacht.
2: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 4 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw. Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
1: Een hele goede nacht.
2: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Goedenacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. Rijkswaterstaat zet stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen, 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radio nieuws.

0: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
1: Venlo Vintage, goedemorgen.
0: Tot 7 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
2: Een hele goede morgen.

0: You Had My Love hoorde je bij je voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen, het is vandaag vrijdag geworden. 17 juli inmiddels alweer 2026. Ja, Jennifer Lopez stond met dit liedje If You Had My Love in 1999 op de allereerste plaats in de hitparade in Europa. Hè? Ja. Was het de absolute nummer 1, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vrijdag. Ja, het was al een probleempje hè, als je bij evenementen kwam en zo. Vrouwen konden nooit echt naar de wc. Ja, mannen die kunnen gewoon op elke plek eigenlijk een plasje plegen. En natuurlijk veel urinoirs bij evenementen en zo. Maar ja, voor de vrouwen was het nog wel even een probleem. Maar daar heeft men nu een oplossing voor gevonden. Er komen namelijk meer gratis vrouwenurinoirs en wc's tijdens grote evenementen. Ja, tijdens een aantal grote evenementen deze zomer kunnen vrouwen op meer plekken gratis naar de wc. Ja, bij de vierdaagse feesten, bijvoorbeeld in Nijmegen, komen er voor het eerst vrouwenurinoirs in het centrum. Ook op de Tilburgse kermis wordt het aantal gratis wc's voor vrouwen uitgebreid. Ja, de roze wokkels, zo worden ze ook wel genoemd, dat zijn de vrouwenurinoirs waar drie vrouwen tegelijk gebruik van kunnen maken. Ja, de wc's die komen voor het eerst op een aantal plekken in het centrum van Nijmegen, onder meer bij het Stationsplein. En men heeft ook nog even moeten kijken bij de keuze van de locaties. Daar is onder andere samengewerkt met de Dolomina's in Nijmegen. Ja, locaties die niet te licht zijn en ook niet te donker. En waar je ook niet van bovenaf in kan kijken. Dat is de remedie. Ja, de organisatie zegt we gaan kijken of dames er dit jaar gebruik van maken. Ja, er zijn verder 1050 mannenurinoirs, 700 spoeltoiletten en 21 rolstoeltoegankelijke toiletten beschikbaar. Dat zijn er natuurlijk niet zoveel, hè? 21 rolstoeltoegankelijke toiletten, maar goed. Ja, nou ja, wie gebruik wil maken van een normale wc moet daarvoor betalen tijdens de vierdaagse feesten. Maar mensen kunnen ook eenmalig €12,50 betalen voor onbeperkte toegang. Dus je kunt een wc-lidmaatschap kun je nemen. Hè? Ja. Ja, en tijdens de Tilburgse kermis zijn die urinoirs ook. Ja, dit jaar wordt het aantal gratis wc's op de grootste kermis van Nederland ook verder uitgebreid. Zo komen er tientallen gratis dicties. Gender-inclusieve dicties, ja, die moet je ook hebben. En meer voorzieningen voor mensen met een beperking. Ja, de publieke ruimte is pas echt publiek natuurlijk, wanneer iedereen zonder schaamte zijn plasje kan plegen. Hè? Ja, ook komt er een zogeheten Changing Places Unit. Ja, het is wat. Dat is een extra grote verzorgingsruimte met specialistische hulpmiddelen voor kinderen en volwassenen die dan niet zelfstandig naar het toilet kunnen. Ja, die komt er dit jaar nog niet in Nijmegen, omdat de organisatie dat niet op tijd heeft rondgekregen. Maar dat kan dus wel op de Tilburgse kermis, hè? Ja. Goed, nou, veel meer plasmogelijkheden, hè? Want ja, je moet af en toe je plasje kwijt, hè?
1: Dit volgende liedje is herkenbaar voor mannen en educatief voor vrouwen. Met mijn half ontblote lid gespannen, rustend in mijn hand, sta ik in het café te mikken boven het urinoir. Maar er gebeurt voorlopig niets, want er kwam net weer iemand binnen. Dat maakt het ontspannen van mijn sluitspier veel te zwaar. En bij hem...

later. Maar omdat hij naast me staat, voel ik me toch wel wat bespied. En ik wil echt graag plassen, maar het lukt me niet. Zijn blik gaat langzaam naar opzij en hij maakt even oogcontact. En daarna kijkt hij over het tussenschot omlaag. Dit gebeurt dus echt, hè, mensen? En ik kijk moedeloos vooruit en hoop maar dat hij niet gaat praten, want dat maakt het helemaal een nederlaag. Maar tot overmaat van ramp zegt hij alsof het niet genoeg is. Het wil je niet echt lukken, hè, vandaag. En hij schudt uit en door de middelpunt vliegende kracht, verlaat de laatste urine zijn schacht en komt onder andere op mijn kraag. En diep van binnen voel ik zo'n intens verdriet. Want ik wil echt heel graag plassen, maar het lukt me niet. Er komen steeds maar mensen binnen, dus dat is lastig concentreren op dat luie lichaamsdeel hier in mijn hand.

0: voor het einde van dit lied. Maar het lukte niet.
1: Dankjewel.
2: De early bird van de radio is Erik van Vliet.

René Vroger in de back-to-back classic die je voorbij hoorde komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, we kijken even naar het nieuws vandaag, want er is weer veel gebeurd, of er gaat weer het een en ander gebeuren. Ja, FNV gaat in de eerste twee weken van september acties voeren. De voorzitter Spekman die kondigt verschillende acties aan bij de overheid, in de havens en in de ziekenhuizen. Ook wil de vakbond FNV het treinverkeer 24 uur lang stil gaan leggen. Ja, begin september zal er dus een 24-uur staking op het spoor plaatsvinden. Dat heeft Spekman donderdag aangekondigd bij Goedenavond Nederland. Ja, op 24 juni lag het treinverkeer al 4 uur stil vanwege een staking. Maar de aangekondigde acties voor september zullen een aanzienlijk grotere impact hebben, zo zegt de vakbond. Ja, de FNV die strijdt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ook zal er gestaakt worden bij de overheid, de havens, de ziekenhuizen en de verzorgingshuizen. Ja, en vooral bij de verzorgingshuizen gaat het dan niet om stakingen, maar wel om andere acties. Ja, volgens de FNV staakt niemand voor zijn plezier, maar het kabinet luistert en beweegt niet, zo zegt hij. Ja, en een exacte datum voor de spoorstaking is er nog niet bepaald. Dus ja, maar het gaat wel gebeuren. Dus hou er rekening mee. Ja, in het noorden was het al te merken. De warmte wordt langzaam verdreven. Vooral dit weekend wordt het een stuk minder warm. Toch valt er de komende tijd maar heel weinig regen. Dus houdt de droogte ook nog aan. Ondanks de lagere temperaturen. Zo wordt het bijvoorbeeld 23 graden in het noorden. Tot 28 graden in het zuiden des lands. En ook richting Zeeuws-Vlaanderen en Duitsland. En aan de kust komt wat meer bewolking, ook wat buitjes. Het is voorlopig gedaan met de hoge temperaturen. Dit weekend en ook volgende week wordt het overdag meestal tussen de 19 en de 23 graden. Met de hoogste temperaturen nog steeds in het zuiden. Hè? Ja, dus het blijft droog en het blijft natuurlijk ook zonnig.

lekker is dat, hè? Altijd weer op zoek naar nieuwe muziek. Audacious en You Drove Right Past Me hoort hier voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Op deze vrijdagmorgen, het is bijna weekend. Ja, we kijken even naar vandaag in het verleden. In 1938, op 17 juli, Douglas Corrigan die stijgt op vanaf een vliegveld in New York. Hij denkt dat hij op weg is naar L.A., maar 28 uur later landt hij op het vliegveld van Dublin in Ierland. Nou, dat is een beetje uit de richting. Ja, Corrigan blijkt een foutje gemaakt te hebben bij het navigeren. Hij had namelijk de verkeerde kant van de kompasnaald gevolgd. Omdat hij weer veilig terug was in Amerika, werd hij als een held ontvangen. Compleet met een tickertape. Parade. Ja, dus het foutje werd toch beloond. En in 1945 op 17 juli de conferentie van Potsdam begint. Tijdens deze conferentie wordt Duitsland verdeeld in 4 bezettingszones. Een Russische, een Amerikaanse, een Franse en een Britse. Ja, en het eerste straalvliegtuig ter wereld maakt zijn eerste vlucht in 1949. En het allereerste jazzfestival wordt gehouden. Het vindt plaats op de tennisbanen bij het Newport Casino. En de Amerikaanse stad Newport. Het openingsnummer is Muscat Wamble, gespeeld door Eddie Condon en zijn band. Ja, in 1954. Hè. Ja, dat zijn een beetje de feitjes van vandaag.

0: Ja, een liedje alweer van een jaartje geleden, hè? Anton en een beetje van mij. Ja, ik kreeg een appje binnen van Sjoerd. Hij zegt van, moest luisteren. Jij noemde net dat eerste nummer wat op dat jazzfestival gespeeld werd. Muskrat Ramble van Eddie Gunden. Maar kun je het ook draaien? Want ik vind het wel leuk om weer terug te horen. Nou, is goed. Ja, 06 21 21 32 10. Daar kun je een appje heen sturen, hè? Ja, nou, hier komt hij aan.
1: Dus of all the songs written in New Orleans, this is probably the most prominently known. It's called the Muskrat Ramble.
0: Juist.
1: I'm sure you're going to like this one also. Here we go. One, two.

0: Eddie Condon und sein
1: Erik van Vliet, goedemorgen.
2: Ik heb ruimte innemen is een kunst die je moet verstaan. Zeker hier in Amsterdam. Ik woon nu iets van 15 jaar in Amsterdam. Er zijn nog steeds dingen waar ik niet aan kan wennen in Amsterdam. Laden en lossen op de grachten. Huh? Jullie weten. Dat je auto, moet je ergens een pakketje afgeven of zo. Auto knipperlichten. Fuck de hele wereld. Ik blokkeer de hele tyfuszooi. Doodnormaal. Ik kan dat niet, want ik ben opgegroeid in Eindhoven. Daar heb je ruimte zat. Dat doet niemand dat. Want dat je kan niet mensen zo benadelen tot in hun ziel. Vanwege, hè, heb ik te veel katholiek schuldgevoel voor. Dus, ja, wat mijn vriendin trouwens ook niet begrijpt. Mijn vriendin komt uit Amsterdam en die snapt ook niet dat het hele... Heeft dat je zo gevormd? Dat je in Eindhoven bent opgegroeid? Die vraag alleen al. En mijn vragen of opgroeien in Eindhoven mij heeft gevormd... is een beetje hetzelfde als vragen aan iemand die ooit ontvoerd is geweest... of die 73 dagen in het donker zijn gestrond in die zeecontainer zitten... zijn humeur heeft beïnvloed. Ja, een beetje wel. Eindhoven, nu is het leuk stad, Eindhoven. Lekker op tijd. Toen ik erop groeide, godsamme, was één grote grijze laagbouwhel. Fucking beton. Eindhoven was de enige plek ooit, volgens mij de enige stad... waar graffiti-artiesten kregen daar gewoon subsidie. Hier, ga maar lekker met je kleurtjes. Die stonden... hartstikke blij. Ik heb dat altijd al willen doen, graffiti. Is dat vet, toch? Met zijn bus. Dat geluid van die bus vind ik ook zo kicken, toch? Dan heb ik om zitten oefenen. Dat geluid... Klinkt als een specht die verdrinkt in zijn emmer. Maar het is vet geluid, toch? Wel altijd pas doen, schudden met die bus, als je voor de muur staat. Die graffiti, niet onderweg. Bij een stoplicht, steek al die blinden over. Daar krijg je gezeik mee, jongen. Nou, in ieder geval, Eindhoven. Oh, zal altijd een speciaal plekje in mijn hart houden. Dat is toch de plek waar ik voor het eerst op grote schaal ben genegeerd. Ik moest dus laatst laden en lossen op de grachten. En toen moest ik eraan. Ik moest eraan geloven. Ik dacht, fuck, dit is normaal hier, Ronald. Je kan dit. Iedereen doet dat hier zo normaal. Dus ik mijn auto op de grachten, zet ik stil. En ik denk van, oké, je kan dit. Doodnormaal. Ik was al bijna aan het zweten. En op een gegeven moment druk op de driehoeken knopje, knipperlicht aan. Moment dat ik uitstap, auto achter mij, stopt. Meteen toeteren, meteen agressief, uit het raam, fucking middel, fucking schelden, middelvinger. Ik ook schelden, fuck off, hey, 5 minuutjes, fuck you. Hele rare afwisseling tussen informatie en afgunst. De tyfus. En ik, zogenaamd relaxed naar die deur, ding dong, hallo, hey, niks aan de hand hoor, hier is je pakketje, tante Greet. En die vent bleef schelden en middelvingeren. En ik denk, oh, ik krijg stress van. Dus op een gegeven moment zag ik verderop, zag ik een geparkeerde auto. Zag ik wegrijden. Denk, zet mijn auto daar of neer? Ik kan helemaal langs, ben ik er vanaf. Ik zeg, ja, fuck, doe het, ja, shut fuck off. En zet mijn auto daar neer, stap weer aan. Hij nog steeds schelde middelvinger. Ik ook schelde middelvinger. Kwam die voorbij rijden. Zijn vrouw op de achterbank ook schelde middelvinger naar mij. Joh, die bedenwijd, helemaal bevallen. Alleen in Amsterdam is er...
3: Begin de dag met een... Erik, goedemorgen.
1: Erik van Vliet, goedemorgen. Goedemorgen.

Ja, leef het leven helemaal, live it all. Je hoort de Lost Frequencies bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag is het eerst vrij zonnig. In de loop van de dag zijn er wat stapelwolkjes. Daar kan een onweersbuitje vallen. Kan, dus ja, we hopen het maar. De grootste kans heeft het Noordoosten op onweer. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. Ja, er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond dan is het overal natuurlijk weer droog. Klaart het ook een tijdje op, waarna de komende nacht de bewolking weer toe gaat nemen bij temperaturen rond de 17 graden. Het wordt in elk geval wat koeler in de nacht, want ja, veel mensen hebben er last van. Hè. Die kunnen niet slapen door die hitte. Ja, en morgen dan begint ook weer bewolkt. In de loop van de dag krijgt de zon wat meer ruimte. Het wordt alleen niet warmer in het zuiden. 25 graden en op andere plekken in Nederland zo rond de 20 graden. Hè. Dat merken we natuurlijk ook in Zeeuws-Vlaanderen en een groot gedeelte van Duitsland. Hè. Goed, voor de wekker wakker. Ja, het is vandaag vrijdag. Dat betekent dat het de Elvisdag is, hè?

0: Elvis Presley.
1: Alleen op vrijdag.
2: Allemaal.

Dit was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 7 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. Rijkswaterstaat zet stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen, 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui, mogelijk met onweer. Tot zover het radio nieuws.

Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Rijkswaterstaat zet Stuurhagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen, 283 passagiers en 15 bemanningsleden. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine, had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui, mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewond is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws.

0: steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Een hele goede morgen.

No.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewond is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. Rijkswaterstaat zet stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui, mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Een hele goede morgen. Je luistert naar...

0: je dag met een glimlach. Word wakker met Venlo Vintage.
1: All Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. All Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïnse aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere CAO. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Stralende dagen en mooie herinneringen. Dit is Venlo Vintage.
3: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
4: Goedemorgen.

0: morgen.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.
2: Hi.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewond is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui, mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Wello Vintage, goedemorgen.

0: morgen.
1: Zomerse beats en waterpret. Beleef de zomer met Venlo Vintage.
0: Dondersteboven.
2: Luister op zondagmiddag naar Dondersteboven. Ton Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van Pastoor Servaas, de rubriek Vraag het aan Lellebel en de Smart Lab. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Venlo Vintage. Dondersteboven.

0: 10 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 meldden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging, maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voert op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar, waar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanvallen op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Gisteravond zijn bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham twee mensen om het leven gekomen. De personenauto waarin ze zaten kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht en vloog in brand. Naast de brandweer werden ook drie ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïnse aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte. Met Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Hits.
1: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick de Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Gisteravond zijn bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham twee mensen om het leven gekomen. De personenauto waarin ze zaten kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht en vloog in brand. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui, mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Cheers!
1: Zomer!
2: De allermooiste.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedruk op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn. Onder meer naar de kust en Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging heeft het verkeer vanaf het middaguur op routes naar het zuiden rond de grensstreek, aldus de ANWB. Ruimtevaartorganisatie SpaceX heeft de 13e testvlucht van Starship op het allerlaatste moment afgeblazen. Volgens SpaceX weigerden enkele motoren, waardoor de lancering automatisch werd afgebroken. Eigenaar Elon Musk schreef op X dat er snel opnieuw wordt geprobeerd om de testvlucht te lanceren. In mei werd voor het eerst de nieuwste versie van Starship ingezet, maar die test verliep niet helemaal vlekkeloos. Door motorproblemen kon de raket niet gecontroleerd landen, maar moest die in de Golf van Mexico neerstorten. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 melden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging, maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voert op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar, waar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanval op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui, mogelijk met onweer. Tot zover het radio nieuws.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedrukte op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. Ruimtevaartorganisatie SpaceX heeft de 13e testvlucht van Starship op het allerlaatste moment afgeblazen. Volgens SpaceX weigerden enkele motoren, waardoor de lancering automatisch werd afgebroken. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui, mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In de zomer bloeit de

0: De allermooiste klassiekers, rechtstreeks uit het gouden verleden. Venlo Vintage draait de tijd terug met de mooiste muziek.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
2: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

0: Het is 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Door de vergrijzing en nieuwe behandelingen neemt de vraag naar neurologische zorg snel toe. Wachttijden lopen op en patiënten moeten soms uitwijken naar andere ziekenhuizen. Er komen wel meer opleidingsplekken voor neurologen, maar nieuwe specialisten zijn pas over een paar jaar beschikbaar. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. De NS betreurt de aangekondigde 24-uur-staking op het spoor van vakbond FNV. Volgens de spoorvervoerder zal die veel meer reizigers treffen dan de eerdere staking in juni. FNV wil begin september actie voeren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS roept de vakbonden, de werkgevers en het kabinet op om weer met elkaar in gesprek te gaan. Een definitieve datum voor de spoorstaking is nog niet bekend. De vakbond voert in de eerste helft van september verschillende acties. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedrukte op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn, onder meer naar de kust en naar Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging is vanaf het middaguur op routes naar het zuiden en rond de grensstreek, aldus de ANWB. En Vitesse heeft het juridisch gevecht met de KNVB definitief gewonnen. De Hoge Raad oordeelt dat de club vorig jaar terecht werd toegelaten tot het profvoetbal. Alle bezwaren van de KNVB zijn afgewezen. Vitesse zegt dat deze uitspraak voor rust zorgt na een onzekere periode. De club uit Arnhem bekijkt nog of er een schadevergoeding gaat worden geëist van de KNVB. Ook loopt er nog een bodemprocedure tegen de voetbalbond, maar mogelijk gaan beide partijen om de tafel om alles snel op te lossen. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige periode en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.

Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. De NS betreurt de aangekondigde 24-uur staking op het spoor van vakbond FNV. Volgens de spoorvervoerder zal die veel meer reizigers treffen dan de eerdere staking in juni. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedrukte op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. En Vitesse heeft het juridisch gevecht met de KNVB definitief gewonnen. De Hoge Raad oordeelt dat de club vorig jaar terecht werd toegelaten tot het profvoetbal. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Een zwembad vol met de allermooiste zonovergoten klassiekers. Venlo Vintage, waar de zomerklassiekers zich jong voelen.

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. EU-buitenlandchef Callas roept Rusland op om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het neerhalen van vlucht MH17. Vandaag, 12 jaar geleden, kwamen bij die ramp alle 298 inzittenden om het leven. Volgens Callas moet Rusland meewerken aan gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Ze verwijst daarbij naar eerdere uitspraken van internationale organisaties die Rusland verantwoordelijk houden voor de vliegtuigramp. Maar Moskou ontkent nog altijd iedere betrokkenheid daarmee. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Door de vergrijzing en nieuwe behandelingen neemt de vraag naar neurologische zorg snel toe. Wachttijden lopen op en patiënten moeten soms uitwijken naar andere ziekenhuizen. Er komen wel meer opleidingsplekken voor neurologen, maar nieuwe specialisten zijn pas over een paar jaar beschikbaar. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. En fastfoodketen Taco Bell haalt de sla tijdelijk van het menu vanwege een grote uitbraak van een parasitaire darminfectie. In de Verenigde Staten zijn al duizenden mensen ziek geworden en honderden opgenomen in het ziekenhuis. Het belangrijkste symptoom is waterige diarree. Onderzoekers bekijken nu of de ijsbergsla van de keten de bron van de besmettingen is. De autoriteiten hebben de oorzaak nog niet definitief vastgesteld. Er zijn inmiddels besmettingen gemeld in tientallen Amerikaanse staten. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Dit is Venlo Vintage.
3: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
4: Een hele goede middag!

0: Venlo Vintage. Een zwembad vol zonnige klassiekers.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
2: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. EU-buitenlandchef Callas roept Rusland op om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het neerhalen van vlucht MH17. Vandaag, 12 jaar geleden, kwamen bij die ramp alle 298 inzittenden om het leven. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. En fastfoodketen Taco Bell haalt de sla tijdelijk van het menu vanwege een grote uitbraak van een parasitaire darminfectie. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in september. Hij kreeg een boete omdat op een gedeelde video een foto van de vermoorde Poetin-criticus Alexei Navalny te zien was, die in Rusland als extremistisch geldt. De veroordeling sluit Nadezhdin uit van deelname aan de verkiezingen. Zelf noemt hij de beslissing onzin. Hij zegt dat de oppositie steeds verder onder druk wordt gezet. Eerder kreeg Nadezhdin van Moskou ook al het stempel buitenlands agent. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. En chipmachinebouwer ASML geeft alle medewerkers een eenmalig aandelenpakket ter waarde van 20.000 euro. Volgens het bedrijf is dat een beloning voor hun inzet en een stimulans voor de komende jaren. Werknemers mogen de aandelen pas vanaf 2030 verkopen als ze dan nog in dienst zijn. ASML maakte deze week bekend bijna 3 miljard winst te hebben geboekt. Wereldwijd werken er bijna 45.000 mensen bij het bedrijf uit Veldhoven. ASML zegt de capaciteit in 2027 en 2028 verder te willen uitbreiden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: is Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Goedemiddag.

0: Ik ga naar de camping en neem mee de klassiekers van Venlo Vintage.
1: De zon lacht, de wereld straalt, de zomer maakt ons blij. Geniet van de zon over grote dagen met de verfrissende klassiekers van Venlo Vintage. Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in september. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. En chipmachinebouwer ASML geeft alle medewerkers een eenmalig aandelenpakket ter waarde van 20.000 euro. Volgens het bedrijf is dat een beloning voor hun inzet en een stimulans voor de komende jaren. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

All Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. All Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: 3 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de zesde Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire bases huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. En zware onweersbuien hebben in Frankrijk en Duitsland aan 3 mensen het leven gekost. In Frankrijk zaten 53.000 huishoudens zonder stroom door het noodweer. De buien volgden op een periode van extreme hitte in delen van Europa. In Spanje zorgen juist droogte en temperaturen boven de 40 graden voor problemen door grote bosbranden. Ook Italië bereidt zich voor op nieuwe hitte met code rood in meerdere steden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
1: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. En zware onweersbuien hebben in Frankrijk en Duitsland aan 3 mensen het leven gekost. In Frankrijk zaten 53.000 huishoudens zonder stroom door het noodweer. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Venlo Vintage, waar de tijd stilstaat. Voor de allermooiste klassiekers.
1: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.
2: 7A. What number is this, Chip?
3: 7A.
2: Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de 6e Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire bases huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. En een grote bosbrand in het noordoosten van Spanje heeft al ruim 12.000 hectare bos verwoest. De brand is nog niet onder controle en wordt door honderden brandweerlieden en vliegtuigen bestreden. Al 6 dorpen zijn geëvacueerd en meer evacuaties worden niet uitgesloten. Ook in andere delen van Spanje woeden bosbranden door de aanhoudende hitte, droogte en harde wind. In sommige regio's lopen de temperaturen opnieuw op tot boven de 40 graden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede middag.

0: Een weekend vol klassiekers. Een weekend vol plezier. Luister naar Venlo Vintage.
1: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3-om-3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. En een grote bosbrand in het noordoosten van Spanje heeft al ruim 12.000 hectare bos verwoest. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage, stralend als een zomerzon.
3: Je spies smaakt nog veel beter onder het genot van een knisperende klassieker van Venlo Vintage.

0: Het is nog steeds zomer.
1: Geniet van de zon. En geniet van de klassiekers. Venlo Vintage.
2: Venlo Vintage.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de VS en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië. Met dat land heeft Pakistan ook een defensieakkoord gesloten. De door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het koninkrijk. Islamabad vreest daardoor zelf partij in het conflict te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Europese Commissie ziet wel vooruitgang bij de bescherming in EU-landen van de rechtsstaat, maar maakt zich nog altijd zorgen over Hongarije, Spanje en kandidaat-lidstaat Servië. Dat staat in het jaarlijkse EU-rechtsstaatsrapport. Hongarije zet volgens Brussel wel stappen onder de nieuwe regering, maar moet onder meer de onafhankelijkheid versterken van de rechtspraak en de media. Spanje krijgt kritiek op de aanpak van corruptie, terwijl de situatie in Servië volgens de commissie verder verslechtert. En de hittegolf van eind vorige maand heeft in de regio rond Parijs geleid tot veel meer sterfgevallen dan normaal. Volgens het Franse Volksgezondheidsinstituut overleden in Île-de-France ongeveer 3000 mensen, 2 keer zoveel als verwacht voor deze periode van het jaar. Frankrijk werd eind juni getroffen door een uitzonderlijke hittegolf waarbij meerdere temperatuurrecords werden gebroken. Volgens wetenschappers komt die extreme hitte waarschijnlijk door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op lichte regen. Het wordt dan zo'n 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede middag.
2: Prettig weekend.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de VS en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië. Met dat land heeft Pakistan ook een defensieakkoord gesloten. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. De Europese Commissie ziet wel vooruitgang bij de bescherming in EU-landen van de rechtsstaat, maar maakt zich nog altijd zorgen over Hongarije, Spanje en kandidaat-lidstaat Servië. En de hittegolf van eind vorige maand heeft in de regio rond Parijs geleid tot veel meer sterfgevallen dan normaal. Het weer vanavond en vannacht is het droog, het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op lichte regen, het wordt dan zo'n 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage.
3: Je spies smaakt nog veel beter onder het genot van een knisperende klassieke van Venlo Vintage.

0: Voel de nostalgie met de allermooiste klassiekers op Venlo Vintage. Muziek die je hart verwarmt.
1: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht, waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië, waarmee Pakistan ook een defensieakkoord heeft gesloten. Door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het land, dat vreest daardoor zelf partij in de oorlog te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en Amerika. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en NHG staat nu weer rond de 4%. Veel huizenkopers dienen daarom nu snel een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
3: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
4: Goedenavond.
5: Prettig weekend.

0: Ik ga naar een vakantiehuisje en neem mee de klassiekers van Venlo Vintage.
1: Venlo Vintage vrolijkt je weekend op en geeft je energie voor de nieuwe week.
2: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. En afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog en het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een mooie avond.
3: Een verrukkelijke barbecueavond wordt nog feestelijker met de zomerklassiekers van Venlo Vintage.

0: De zomer is de tijd om te genieten. Lange dagen en zomerse avonden onder de sterrenhemel. Barbecuen, lachen en dansen op het warme zand. En tijdens deze mooie tijd luister je naar Venlo Vintage.
1: All Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. All Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoetten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli, is doodgevonden in het Amsterdam Rijnkanaal bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpse pad. De politie gaat er niet van uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden die al snel sporen vonden van de vermiste man. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog en het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Goedenavond.

Voel de aangename warmte van vroeger. Een weekend vol plezierige herinneringen. Venlo Vintage, jouw soundtrack voor een nostalgisch weekend.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radio nieuws. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli, is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. En de Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog en het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Strand, zon en vrolijkheid. Venlo Vintage.
3: Heb een smakelijke en sfeervolle barbecue met Venlo Vintage.

0: aan.
1: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

and I would simply fly.

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en de bevolking van de deelstaat Chiapas is opgeroepen bij de kust weg te blijven. De beving werd ook gevoeld in buurland Guatemala. In Guatemala stad trilden gebouwen zo erg dat mensen naar buiten renden. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken. De brandweer ging met meerdere bluswagens ter plaatse om de vlammen onder controle te krijgen en dat lijkt gelukt. Wel is een groot stuk natuur afgebrand en hoe het vuur kon ontstaan is nog onbekend. De veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt al een aantal dagen voor natuurbranden vanwege de warmte en extreme droogte. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoetten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli, is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpse pad. De politie gaat er niet vanuit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden die al snel sporen vonden van de vermiste man. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog en het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Yes!
1: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Tot vanavond, 10 uur, luister je naar All Dutch met Paul Stoutenberg.

Nederlandstalig, maar zeker ook Engels. En anderstalig. En regelmatig interviews met bekende en

Ja, dat was Cresip met All Unsaid, een band die al ruim 25 jaar tot de vaste waarde van de Nederlandse popmuziek behoort. En dit was uit hun begintijd, toen ze ook nog wat stevigere muziek maakten. Wat steviger dan na hun comeback. Welkom bij All Darts, 2 uur lang muziek van Nederlandse en Belgische bodem. Bekende namen, nieuwe ontdekkingen, vergeten klassiekers en natuurlijk onze vaste rubrieken zoals het Belgisch kwartiertje, de historische opname en de cover van de week en natuurlijk de cabaretafsluiting. En vandaag hebben we bovendien een bijzonder interview met de talentvolle Nederlandse singer-songwriter Penny Rooks. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar Rondé met Get To You en dan een akoestische versie. Deze band heeft zich ook in korte tijd opgewerkt tot een vaste naam op de Nederlandse festivals en radiozenders. Ze ontstonden in Tilburg en ze worden aangevoerd door de zangeres Ricky Borgold. En hier horen we dus een meer ingetogen versie van het nummer Get To You.

Ja, tijd voor onze gast van vandaag. Penny Rooks is een jonge Nederlandse artieste die indruk maakt met haar warme stemgeluid en persoonlijke liedjes. En haar muziek beweegt zich ergens tussen folk, pop en Americana. Ik laat eerst twee nummers van haar horen en daarna ga ik met haar in gesprek. Eerst hoor je Baby Blue en daarna When This All Ends.

0: Penny Rook schrijft nummers die vaak klein beginnen, maar een grote emotionele impact hebben. En in haar werk staan kwetsbaarheid, liefde en zelfreflectie centraal. Dit was When This All Ends. En we gaan nu nader kennis maken met Penny Rooks over haar muziek, haar inspiratiebronnen en haar plannen voor de toekomst. En daarna draaien we haar nieuwe single die vers van de pers is. Penny, welkom bij All Dutch.
1: Ja, dankjewel. Leuk om die song weer te horen. Dat is lang geleden voor mezelf.
0: Ja, van wanneer was dat nummer?
1: 2024. Volgens mij 2024.
0: Dat is nog niet zo heel lang geleden.
1: Nee, maar ik heb hem zelf lang niet meer gehoord.
0: Oké. Okay. Ja, Baby Blue heb ik daarvoor ook al gedraaid.
1: Ja, ook 2024. Het is natuurlijk ook niet dat ik elke dag mijn eigen muziek luister. Maar als je met nieuwe muziek bezig bent, dan vergeet je soms. Oh ja, ja. dit is het al.
0: Ja, want je bent met nieuwe muziek bezig. Daar ga ik het zo over hebben.
1: Ja.
0: Je beschrijft jezelf als iemand die leeft voor de liefde. En wat betekent liefde voor jou als songwriter?
1: Ja, liefde als songwriter is denk ik de drijfveer. Voor mij is liefde sowieso alles wat de wereld draaiende houdt. Ja. Voor mij is er niks groters en of belangrijkers. En dat gaat van liefde, hoe we het 9 van de 10 keer interpreteren, naar een partner of iemand waarvan je hoopt dat dat een partner zou worden. Of zijn, of whatever.
0: Ja.
1: Maar liefde zit in zoveel. Ja.
0: In je nummers hoor je ook veel kwetsbaarheid. Is dat moeilijk om zulke persoonlijke gevoelens met je publiek te delen?
1: Het is grappig dat je dat vraagt. De laatste twee songs die je hebt gedraaid, die komen van mijn EP By My Side.
0: Ja.
1: Daarin schreef ik heel persoonlijk. Ik schrijf sowieso altijd persoonlijk. Maar dat zijn ook veel verhalen van mensen dicht bij mij.
0: Ja.
1: Letterlijk By My Side. En daarvan de verhalen en hoe ik me eigenlijk in dat verhaal ook verhoud. Dat was achteraf gezien eigenlijk een stuk makkelijker dan hetgeen wat ik nu met mijn nieuwe muziek heb proberen te doen, namelijk echt mijn verhaal op papier zetten. En het grappige is dat je in het maakproces gaat het eigenlijk heel makkelijk. En is dat heel prettig en heel fijn. En ik bedoel, die nummers die ontstaan, in mijn geval met mijn gitaar of piano, in een afgesloten ruimte waar niemand het hoort. En is dat niet zo moeilijk. Maar het moment dat je dan het uitbrengt, dan voel ik wel eens, oh ja, oh mijn god. Ja. Mensen kunnen het nu echt lezen, alsof het een soort dagboek in de krant staat.
0: Ja, dus als we jouw nieuwe single beluisteren, dan horen we echt iets over jouzelf.
1: Ja, 100%.
0: Ja. Ja. En hij heet Who Will Take Care of Me? Dat is ook een vraag die je momenteel bezighoudt.
1: Die heeft mij bezig gehouden. Ja. Ik denk dat het een vraag is die mij wel langer bezig hield en altijd zal blijven houden. En ik denk dat het mooie is aan zo'n vragen, dat die misschien wel eens in de zoveel tijd terug mogen komen als soort reflectie voor jezelf.
0: Ja, en het antwoord is misschien nu anders dan over 10 jaar.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En dat is natuurlijk het mooie aan zulke vragen. Die vragen moet je eigenlijk gewoon stellen. En het gaat niet per se om het antwoord.
0: Nee. En nu zei je in het begin dat je niet zo heel vaak naar je eigen muziek luistert. Als je zelf muziek opstaan, waar luister je dan naar? En wie heeft jou muzikaal het meest beïnvloed?
1: Oeh, dat vind ik altijd een hele lastige vraag. Het verschilt ook heel erg.
0: Ja.
1: Ik ben vanuit huis echt opgegroeid met chansons. Veel Frans natuurlijk. Dus Jacques Brel en Edith Piaf. Maar dat kwam eigenlijk ook echt wel in die Nederlandse Ramse Shaffi, Frank Boeien. Heel melancholisch, dramatisch.
0: Ja.
1: Echt heel veel gedraaid bij ons thuis. Daar luister ik zelf eigenlijk nooit meer naar. Maar ik denk dat dat wel een heel groot deel van mijn muzikale DNA is geworden. En op dit moment luister ik zelf erg graag naar Lizzie McAlpine en Laura Marling. En dat zijn eigenlijk heel introspectieve songwriters, vrouwen die schrijven over vrouw zijn in deze tijd. Over zelfreflectie komt daar heel veel in terug. Dus dat zijn wel dingen die ik graag luister.
0: Ja. Nou, dat zijn ook namen, dat zijn niet de meest voor de hand liggende namen. Zeker niet iemand voor iemand van jouw leeftijd, denk ik.
1: ik ben 30 geworden dit jaar, hè, dus ik ga ook...
0: Je gaat langzamerhand een beetje meetellen.
1: Ja, precies.
0: Je hebt ook een theatertour achter de rug, of komt daar nog een vervolg op?
1: Daar komt zeker een vervolg op. We gaan volgend seizoen gaan we hem nog een aantal keer doen. En in het theater stond ik met een ode aan Adele. Ik vind haar een te gekke songwriter en vocalist natuurlijk. Maar ik denk dat haar kwaliteit als songwriter niet altijd worden aangestipt. Maar vooral dat ze heel goed kan zingen. En in die show vertel ik meer over wat me zo aanspreekt in haar. En dat daar ook echt wel vergelijkingen zijn tussen haar manier van schrijven en dus ook leven, denk ik. Ja. En die van mij.
0: Ik heb toevallig pas een nummer gedraaid. Dat was ook een vertaling van een nummer van Adele door Huub van der Lubbe in het Nederlands. Ik weet niet.
1: Nou, Huub van der Lubbe ook. Ook waarmee ik ben opgegroeid.
0: Ja.
1: Heel mooi, ja. Te gek.
0: Wat betreft, ik wil even nog wat korte vragen stellen waar gewoon je een keuze kan maken. Heb je voorkeur voor ochtend of nacht?
1: Ochtend, 100%. Ik ben echt een ochtendmens. Ja. Ik word zelf altijd uit mezelf wakker rond 5. En ik ga ook echt vroeg naar bed. Super onhandig als muzikant, maar ja, ochtend.
0: Vinyl of streaming?
1: Weet je, vinyl, maar dat is heel duur, dus ik gebruik veel meer streaming.
0: Studio of podium?
1: Studio.
0: België of Nederland?
1: Nederland.
0: En je favoriete plek om liedjes te schrijven?
1: Thuis, echt in mijn eentje, in mijn woonkamer.
0: Ja. Nou, even over jouw nieuwe nummer, Who Will Take Care of Me. Dat gaat over iets wat jou heeft bezig gehouden, zeg je. Kan je daar iets meer over zeggen?
1: Zeker. Toen ik die song aan het schrijven was, zat ik in een relatie waarvan ik eigenlijk al voelde, volgens mij is dit het niet. Het was mijn eerste echte lange, serieuze relatie. Dus mijn eerste relatie waarmee ik ging samenwonen. Ik was toen aan het afstuderen. Nou ja, een relatie waarin ik heel erg gegroeid ben als mens. Waarin ik volwassen probeerde te worden. En waarin ik eigenlijk na een aantal jaar voelde, volgens mij is dit niet wat het is. Maar ja, wat is het dan wel? Je hebt dan met iemand zo je identiteit eigenlijk opgebouwd in een belangrijke tijd.
0: Ja.
1: Dat viel weg uiteindelijk. En daar kwamen zoveel vragen bij kijken. En onzekerheid. En dat ik heel erg zoekende was naar mijn identiteit zonder die andere persoon.
0: Ja, je zegt ook in die relatie heb je jezelf ontwikkeld. En wellicht dat jullie daardoor misschien ook een beetje uit elkaar gegroeid zijn.
1: Ja, dat is ook een vraag die je kan stellen inderdaad.
0: Ja.
1: Je kunt je elkaar heel erg kwijtraken of heel erg vinden in zo'n periode.
0: Ja,
1: dat is bij ons de andere kant op gegaan.
0: Nou, je zei er net, ik ben al 30. Ik wil in dit geval zeggen, je bent pas 30.
1: Dat klopt zeker. Het voelt toch gewoon, uiteindelijk werd ik ook 30 in maart. En toen dacht ik, dat is helemaal niet zo'n... Het doet helemaal niet zoveel pijn.
0: Nee.
1: Het was toch wel een realisatie.
0: Ja. Ja, het is altijd weer een grens. Ik word dit jaar 70, dus.
1: Ja, kijk. En toch mooi die ronde getallen, ja.
0: Op mijn 56e heb ik mijn grote geluk pas gevonden, dus.
1: Nou, dan heb je 14 hele mooie grote gelukjaren achter de rug.
0: Ik stel voor dat we gaan luisteren naar Who Will Take Care of Me, tenzij je nog iets kwijt wil.
1: Mochten mensen het leuk vinden, blijf vooral op de hoogte, want er komt al heel snel weer iets nieuws aan.
0: En op de hoogte is via jouw website waarschijnlijk?
1: Website kan, ik ben eigenlijk overal te vinden als je me zoekt. Dus Instagram, Facebook, website.
0: Ja.

Ja, ik weet dat ik binnen Old Dutch wel eens wat vraag van je schakelvermogen. We gingen van de jonge Nederlandse singer-songwriter Penny Rooks naar een Nederlandse klassieker. Dit was George Baker met Una Paloma Blanca. Hij wist daarmee wereldwijd miljoenen platen te verkopen. En het is nog een van de grootste internationale successen uit de Nederlandse popgeschiedenis. Ja, rond 2010 was Go Back to the Zoo een van de opvallendste Nederlandse indie rockbands. Met hun energieke sound en frontman Cassie trokken ze volle zalen. Dit is Electric.

0: Oh la la, Paul gaat vreemd. Elke week glipt hij de grens over op zoek naar een Vlaamse schoonheid. En geloof mij vrij, die zijn er hoor, die zijn er zoveel. Dus ja, ik snap die Paul eigenlijk wel. Nu, soms is hij brutaal, soms poëtisch, maar hij is altijd onweerstaanbaar. Dus als hij bij mij aanbelt, bij Goede Liekens, ja, dan doe ik open, hè. Wat voor keuze heb ik?
1: Ja, ik ben weer de grens overgestoken en heb weer drie pareltjes gevonden. Waarvan sommige namen zeker in Nederland wat bekender zijn en sommige ook niet. En waar ik mee begin is Milo Meskens. Een Belgisch zanger en singer-songwriter. En hij werd in 2015 bekend door zijn deelname aan het programma De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. En in dat programma krijgen jonge onbekende talenten de kans om zich te tonen aan het grote publiek. En ook het jaar daarna raakt hij in de selectie van De Nieuwe Lichting en ditmaal met zijn band Black Tolex. Begin 2016 nam Meskens het nummer Here With Me op. En New Beginning is een nummer van de Belgische. Het nummer wat ik zal gaan draaien is New Beginning. En dat is geschreven door de zanger zelf en werd uitgebracht op 10 maart 2017. En is debuut te vinden op zijn debuutalbum Contrast. Dus daar gaan we nu naar luisteren. Milo Meskens.

Ja, Lost Frequencies, oftewel Felix de Laat uit Brussel. Hij groeide uit tot een van de succesvolste Belgische artiesten van deze eeuw. En in dit nummer Black Friday werkt hij samen met de Britse singer-songwriter Tom O'Dell. En dit Belgisch kwartiertje sluiten we af met Moon Eye. Ook een project van een singer-songwriter, in dit geval Michiel Liberecht uit Aalst. En zijn muziek doet denken aan Amerikaanse roots muziek, maar dan met een heel eigen Belgische signatuur. Hier is Fix the Heater.

eind jaren 90 waren ze er ineens. Is ook schitterend. Meestal afgekort als IOS. En hun debuutsingle voltooid verleden tijd stond maar liefst 30 weken in de top 40. Ze groeiden uit tot een van de nederpopbands die de sound van de late jaren 90 en de zero's definieerde. Met hits als Uit de Schaduw, Hoe het voelt en Altijd wel iemand bouwden ze een stevige live reputatie op. Nou, dat geldt ook al jaren voor de volgende band, waarvan ik laat horen het overbekende nummer Soldier On. En dan heb ik het natuurlijk over Direct.

Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht en het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Volgens topvrouw Vogelsang zal de inspectie daardoor in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Een groot deel van de verdwijnende arbeidsplaatsen zal gaan door natuurlijk verloop. Er wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid wat er van de inspectie verwacht gaat worden. En zorginstellingen met een goede reputatie krijgen minder intensief toezicht. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en de bevolking van de deelstaat Chiapas is opgeroepen bij de kust weg te blijven. De beving werd ook gevoeld in buurland Guatemala. In Guatemala-stad trilden gebouwen zo erg dat mensen naar buiten renden. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken. De brandweer ging met meerdere bluswagens ter plaatse om de vlammen onder controle te krijgen en dat lijkt gelukt. Wel is een groot stuk natuur afgebrand en hoe het vuur kon ontstaan is nog onbekend. De veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt al een aantal dagen voor natuurbranden vanwege de warmte en extreme droogte. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog en het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.
1: Tot vanavond, 10 uur, luister je naar All Dutch met Paul Stoutenberg.
2: Een hele goede avond.

Tweede uur van Old Dutch en met de vaste items zoals de historische opname, de cover van de week en natuurlijk de cabaretafsluiting. En we openden dit tweede uur met de grondleggers van de boerenrock. Normaal zet de Achterhoek op de muzikale kaart en deed dat altijd met een flinke portie energie. Dit was Deurdonderen. Ja, een nummer dat inmiddels tot de Nederlandse klassiekers behoort. Treur niet. Diggy Dex schreef het als eerbetoon aan het leven zelf. En de warme stem van J.W. Roy geeft het lied nog een extra diepgang in deze uitvoering die ik nu draai.

Ja, Grupo Sportivo eind jaren 70 waren ze een van de meest eigenzinnige Nederlandse bands. En frontman Hans van den Burg combineerde humor, new wave en pop tot een stijl die nog altijd uniek klinkt. Ja, want ik zeg combineerde, maar ze zijn nog steeds bezig. En volgens mij zijn ze nu met hun afscheidstour bezig. Ja, bij het zoeken naar nieuwe muziek kwam ik op een dame waar ik nog niet van gehoord had. Haar naam is Robin Kester. Ze komt oorspronkelijk uit Groningen en woont tegenwoordig in Rotterdam. En haar muziek beweegt zich ergens tussen dromerige indie-pop, elektronica en psychedelische rock. En critici vergelijken haar regelmatig met artiesten als Portishead, Broadcast en Julia Holter. Maar inmiddels heeft ze vooral een heel eigen geluid ontwikkeld. Met haar mini-album This Is Not A Democracy trok ze al internationaal de aandacht, onder meer via BBC Radio 6 Music. En daarna volgde haar veelgeprezen debuutalbum Honeycomb Shades, dat zowel door NRC als de Volkskrant werd uitgeroepen tot een van de beste Nederlandse albums van het jaar. In 2022 stond ze zelfs als voorprogramma van de Britse rockband Muse in Carré en speelde ze op het Amerikaanse Showcase Festival SXSW in Texas. En het is dus eigenlijk een schande dat ik haar nog niet kende en wellicht jullie ook niet. Dus laat ik snel wat van haar horen en ik hoop dat ik ze ooit eens binnenkort kan spreken. Dit is Robin Kester met Happy Sad, It's a Party.

er is gebeurd. Gestreeld en gekrast door de liefde. Gestreeld en gekrast door de tijd. Gestreeld en gekrast door het leven dat speelt met je dromen. Gestreeld

Beyond.

0: Ja, dat was Alex Ruka met Gestreeld en Gekrast. En Ruka wordt door liefhebbers van het Nederlandstalige lied gezien als een van de beste liedschrijvers die ons land heeft voortgebracht. Zijn werk bevindt zich op het snijvlak van chanson, poëzie en theater. En zelf noemt hij zijn oeuvre wel eens een muzikale autobiografie waarin het leven met al zijn schoonheid en pijn centraal staat.
1: All Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
0: En uiteraard gaan we voor de historische opname weer ver terug in de tijd. Dit was een opname die tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgroeide tot een symbool van hoop en verbondenheid. Dit is Max van Praag met Daar zijn die appeltjes van Oranje weer.

VOF de Kunst, één kopje koffie. Maar wat weinig mensen weten is dat het origineel komt uit Brazilië, is in het Portugees. Het is van Roberto Carlos met Verde e Amarelo. En de Braziliaanse superster Roberto Carlos is in Nederland minder bekend. Maar wereldwijd verkocht hij meer dan 100 miljoen platen. Ik laat je dus zoals gebruikelijk eerst even een stuk van het origineel horen. En daarna de uitvoering van VOF de Kunst. En dan zie je dat het wel hetzelfde is, maar toch heel anders.

Twee grootheden uit de Nederlandse rockwereld samen. Dit waren Golden Earring frontman Barry Hay en gitarist J.B. Meyers. En die laatste heeft misschien wat meer introductie nodig. Ook al is hij al meer dan 40 jaar internationaal actief op het podium en in de studio. Het grote publiek kent hem als lid van de Common Linnets. En concertbezoekers hebben J.B. in de loop der jaren op het podium kunnen bewonderen met uiteenlopende bands en artiesten. Waaronder De Dijk, Mercury Rev, Peter Maffay en Barry Hades. En hij treedt nu weer op met zijn eigen trio. En hij toert ook door Nederland. Ik zie bijvoorbeeld in augustus is hij op tour met de Fatal Flowers. Ook ja, daar met de Fatal Flowers. In oktober met Agda en de Munnik. Dus als je hem wil zien, dan zijn daar genoeg mogelijkheden voor. Ik had het net met in het kader van J.B. Meyers ook over De Dijk. En Huub van der Lubbe kennen we natuurlijk als de stem van De Dijk. En op zijn soloalbums laat hij regelmatig horen hoeveel liefde hij heeft voor sterke liedteksten. En hier is zijn prachtige Nederlandse versie van Adele's Make You Feel My Love. En ja, de begrijpelijke vertaling is: tot je mijn liefde voelt.

0: Ik vind het een van de fijnste popsongs uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Het was Margriet Eshuis met haar band met Go On Back to Barbados. Ja, we zijn er alweer zover.
1: En dan nu, Cabaret.
0: Ja, ik wilde het natuurlijk nog even aankondigen. André van Duin met het Oude Theater en daarna Wim Sonneveld met Wicker Roketten.

0: In elk theater waar je speelt is er een man die veel meer belang heeft bij de pauze dan bij de voorstelling. Overal waar je speelt, altijd komt er om 19:30, zo'n half uur voor de voorstelling, iemand op je kleedkamer doorkloppen om te vragen hoe laat het pauze is in verband met de consumpties. Voordat we hier in Amsterdam kwamen, hebben we in de buurt van Amsterdam een uitprobeertournee gehad en we speelden op een avond in een klein dorpje waarvan ik de naam niet kan noemen, omdat het Amstelveen was. Ik speelde in een gymnastieklokaal met 400 stoelen. Ik zat in een heel klein kamertje aan een klein tafeltje om het te schminken toen er 3 keer op de deur geklopt werd. Er kwam een man binnen, ongelooflijk, onmiskenbaar een oververmoeide figuur uit het horecabedrijf.
1: Meneer Schoneveld?
0: Ik zeg, ja meneer.
1: Kan u mij ook zeggen hoe laat het pauze is?
0: Ik zeg, nou meneer, 21:30, 21:55, dat ligt aan het enthousiasme van het publiek.
1: Oh, dank u wel meneer Schoneveld, nou het zal mij benieuwen.
0: Ik zeg, wat zal u benieuwen? De voorstelling? Nee, de voorstelling niet. Dat is prima voor elkaar, is meneer het doet. Maar ik bedoel de consumpties.
1: Mag ik even van uw tijd roven? Ga u rustig door, hoor, met kleuren, meneer Schoneveld. Ga u rustig door. Kijk eens, meneer. Ik zit aanstaande juni, zit ik 25 jaar in dit vak, meneer. En je weet het nooit. Neem nou de toneelavonden. Op de toneelavonden dan heb ik hier 400 man in huis, meneer Schoneveld. Nou, dan mag je toch rekenen op 200 koppen koffie, nietwaar? Dat is strijk en set to sure. Hetzelfde, 400 man, 200 koppen koffie. Of zoals dat in het bedrijf heet, 1-2. Behalve, meneer Schoneveld, als er op het toneel iets gegeten of gedronken wordt, want dan zet ik het dubbel om. Ja, meneer, hoe gaat het? Dat is logisch, nietwaar? De mensen in de zaal die zien op het toneel iets eten, die krijgen zelf ook trek, nietwaar? En dat wordt dan in de pauze al direct vragen om gevulde koeken, spritsen, kano's, begrijp je goed? En dat is dan binnen 10 minuten nee verkopen geblazen. Maar nou zou je toevallig 200 spritsen in huis nemen, meneer? Nou, dan kun je ze de volgende dag wel aan de poes opvoeren als er een drama geweest is. Want na iets droevigs wordt er namelijk niet gegeten, begrijp je? Mag ik nog even van uw tijd erover? Ik zou u iets willen vragen, meneer Schoneveld. Zou u niet iets op het toneel willen nuttigen?
0: Oh, meneer, doet u me een lol alsjeblieft.
1: Nou, even goeie vrienden, hoor. Maar we gaan van uw tijd erover. Neem dan de kroketten, meneer Schoneveld.
0: Ik zeg, wat zegt u?
1: Nou, de kroketten. U weet niet voor wie u vanavond optreedt. U treedt hier vanavond op voor het nut.
0: Ik zeg, wat zegt u me daar?
1: Voor het nut. Maatschappij tot nut van het algemeen. Wist u dat niet? Nou, schrik dan niet, meneer, want er zit maar 200 man in de zaal. Meer leden hebben ze niet. Maar een publiek hier, meneer. De Vine Fleur van Amstelveen, meneer. Oh, meneer. Hoofdzakelijk notabelen. En u weet, meneer, notabelen, dat zijn meestal kleine zelfstandigen, nietwaar? Advocaten, doktoren, tandartsen, we gaan goed. Kijk eens, meneer, die mensen die werken later, die eten vaak niet. Dus wat doe ik als er notabelen zijn, meneer? Dan laat ik de slager 100 kroketten brengen. En die gaan een grif op, begrijp u? Oh, dat zijn gezellige avonden, meneer. Dan leggen die kroketten beneden in het vet te sputteren. De slager laat ik ze brengen, begrijpt u? 100 kroketten leggen dan... Met de notabelen zijn er weer, denk ik dan. Maar wat gebeurt mij, mag ik nog even over uw tijd erover? Wat gebeurt mij, meneer Schoneveld, 8 weken geleden met diezelfde notabelen in de zaal? Er is geen toneelvoorstelling, geen concept, zoals gewoonlijk, maar een lezing. De 200 notabelen zijn er weer. Ik heb de 100 kroketten weer laten brengen door de slager, meneer Schoneveld. Op het toneel neemt plaats een dokter.
2: Dit was All Dutch voor deze week. Volgende week vrijdag om 8 uur is Paul er weer met een nieuwe aflevering. Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van Dream Sessions met Bart de Zwart.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht en het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Volgens topvrouw Vogelsang zal de inspectie daardoor in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Een groot deel van de verdwijnende arbeidsplaatsen zal gaan door natuurlijk verloop. Er wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid wat er van de inspectie verwacht gaat worden. En zorginstellingen met een goede reputatie krijgen minder intensief toezicht. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Vintage. De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
1: Goedenavond. Dream Sessions brengt je elke vrijdagavond in een muzikale droomwereld. Bart de Zwart brengt je in hogere muzikale sferen. Dream Sessions. Van 10 tot 11 op Venlo Vintage.

Een moment waarin je even kunt uitademen en de dag langzaam van je afglijdt. Hier draait het om klank, om gevoel en om die rustige ruimte waarin je nergens naartoe hoeft. Welkom bij Dream Sessions.

De avond is verder gekomen en de wereld om ons heen is een stukje stiller geworden. Dit is het uur dat ruimte geeft om te ademen en je gedachten los te laten. Samen vullen we het met klanken die passen bij dit bijzonder.

alle hectiek van vandaag voelt de late avond als een plek waar je even kunt landen. Het tempo ligt lager, de sfeer is zachter en er is tijd om gewoon te luisteren.

late avond heeft een eigen karakter. Intiem, vertrouwd en soms zelfs een beetje magisch. Het is een moment waarop alles kleiner en dichterbij voelt. En precies dat probeer ik je te geven in dit programma Dream Sessions.

De avond is verder gekomen en het tempo ligt wat lager. Alsof de wereld om ons heen even gas terugneemt. Dit is een moment om niet te hoeven rennen of haasten, maar gewoon te luisteren en aanwezig te zijn.

0: is het stiller geworden. De wereld draait minder hard dan een paar uur geleden. Dit is het moment om je gedachten te laten zakken en gewoon te luisteren. Samen vullen we deze late avond met klanken die passen bij de rust van nu.
1: Droom weg met Dream Session.
0: Luister mee.

De uren schuiven door en de avond krijgt een eigen karakter. Het tempo ligt lager, de toon is zachter. En dat voel je in alles wat je hoort. Zo ontstaat er een plek waar jij en de muziek elkaar ontmoeten.

Soms is dit het mooiste deel van de dag. De drukte is voorbij en er ligt niets meer te moeten. Het is een tijd waarin muziek ineens meer betekenis krijgt. En precies dat maken we samen

De late avond brengt vaak een andere sfeer met zich mee. Intiemer en dichtbij. Het zijn de momenten waarop muziek ineens persoonlijk kan aanvoelen. En dat is wat je nu hoort. Hier, in dit uur.

Langzaam keert de wereld terug. De klanken vervagen, de dromen lossen op in de stilte van de nacht. Maar onthoud, muziek blijft altijd echoën, ergens diep van binnen. Dit was Dream Sessions. Tot de volgende reis. Tot de volgende droom.

Dankjewel voor het luisteren naar Dream Sessions. Laat de muziek mee je dromen vormen. Zorg dat je dromen zachtjes blijven zweven. Ga nu heerlijk uitgerust het weekend in. Heel graag tot volgende week vrijdagavond 10 uur. Tot de volgende Dream Sessions. Sluit je ogen en droom lekker.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Tijdens heel slecht weer zijn twee boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht en het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Venlo Vintage. Met het oor op gisteren. Alweer een uur lang de allermooiste klassiekers.
2: Met het oor op gisteren. Venlo Vintage.
3: Een hele goede avond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 58-jarige Colombiaan is ontsnapt uit een cellencomplex in Paramaribo. De politie zoekt de man die vast zat in een onderzoek naar een illegale landingsbaan voor vliegtuigen die geladen waren met drugs. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. En in Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en het wordt 18 tot 24.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Klassiekers.
1: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer. De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.
2: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Vannacht ontdek je de vergeten nummers die herinneringen oproepen. En verteld worden door de klassiekers van Venlo Vintage.
1: Psst, Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: Het is 1:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
2: Goedenacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede nacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.